Magdeburg. En hij heeft een deel te zeggen van hoe die tong zal gebruikt worden en hoe die niet zal gebruikt worden. En wanneer we van dit reden, dan zullen we behouden dat Jacobus hier am grote ganse dorf en reed dat God ons geloven uitproeven deed. Hij proeft den geloven uit en meer verschillende wegen. We hebben al een deel van dat gezien en nu zien we dat God ons geloven ook uitproeven deed met dat wat uit ons muil komt, oder met de tong. Nu allem nog, weer dit woord dat zeer wichtig werd tot dem Jacobus, wil ze goa door ze meer ganz am Anfang, seht hij al in den 26. Vers in dat eerste Kapitel, wann wer meint dat hij religieus is, ob hält seine tong nicht am Tom, dann schmert hij zichzelf an, en zijn religieus zinne is verjees. En dan hast ik behoole, jo, dat hij zegt dat we schwind zullen zijn tom heren, ober langsam tom reden. Wils we 2 uren hebben, en God ons die je jeeft haft, zodat we 2 maal zoveel heren zullen als we reden, wils hij ons maar 1 maal je jeeft haft. Manchmal schijnt dat zo ze goa mag triste dat 1 je 2 mielen ha, en er steht bloos 1. Daar zijn mens zonen die met een dubbele tong reden, zoals het in de Bijbel zegt. Die reden 1 wanneer ze met gewisse mensen taub zijn, en ganz wat andere wanneer ze met andere mensen taub zijn. Also, wel we dit nu een beetje beter bechecken. Eindelijk is dat geen gewehr in de wereld dat zo gefährlich is als die mensen tong. Dat is veel gefährlicher als zo'n dat ze in een krieg deze dag brukken. Veel mensen en gebieden en zo wieder met 1 knal te vernichten. Daar is eindelijk ook niet zo wat als een tong te onzeker. Nu vroeg hadden we al gezegd dat het een wonder weer dat dem Biliam zijn ezel reden kon. En dan antwoord een en zei dat het nu in deze tijd een wonder weer dat die stel weer. Nog een heeft gezegd dat het een beetje 2 jaar neemt reden te leren. En dan 50 tot 70 jaar leren stel te zijn. Dat is zo voorkomen dat wanneer

Nu kom ik naar den tijd, de kobeste derde kapitel, eerste vers. Mijn breda, de meeste van jullie zullen niet verzekerd leren te zijn, wil je weten dat de later verantwoording hebben. Nu dat is zeer wichtig dat te zijn. Hij zegt hier dat leraars aan later

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroes Jint Helen Bergen voor de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstunde program Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en dat brood van het leven van jou is uitlok als 19 feier voor het zeigt. Zo rand hij voorop en stieg op een muurbeerboomnop om te zijnen, wils door zal hij voorbijkomen. Als de keer zegt dat de mensen arm niet worden ruimgeven omdat hij Jezus zijnen kon, zegt hij een andere weg. Zal hij op laat zijn verlangen bloos te ontzien schmieden? Nee, op wat gar niet. Zijn verlangen weer veel te groot. Maar eenmaal zag hij door een muurbeerboom en dan kwam hem een jedei aan. Hij dacht bij zich, wenn ik door op den boom zetten word, kon ik Jezus klaar zijn man hij hier voorbijkomt. Daar kon dan ook keiner aan hem stich staan. Nu moest hij bloos zijn als hij nog verstand een boom te klautern, zoals hij had als hij een kleine jong weer. Hij verzocht voor en werkelijk nu verstand hij dat nog. Dat duurde hem ook niet lang, wat hij door op een awesome boom zetten deed. Hij buigde als dat te zien, zodat hij de gas klaar zijn kon. Wel waren de mensen even arm gespart en gelacht hebben. Einer kon zich verstellen, wat ze van arm waren gezegd hebben. Hast du mal van een taxcollector-boom gehört? Check, da is einer. Op den boom was een taxcollector. Wat denkst du davon? Wenn de mensen arm ook spotten en uitlachen deden, ze keer's weer dat een dunt. Hij dacht bij zich, door wen lacht nou, ik weet wat ik wil. Er lachen en spotten hield arm niet terug. Hij zei bloos te zichzelf, nu wordt mijn verlangen erveld worden, laat aan alle zijn wat ze willen, aber ik wil Jezus zijn. Wat ze keer's ervoren deed, passiert van deel en onze welt en omgeenden veelmaal ook. Wenn du aprechtig Jesus siegend ist, kost erwarten, dat Menschen, die uitlachen en spotten wollen. Dat is sehr trurig, aber wahr. Wir wohnen in een land, wat sich in christliches Land nennt, en wo de veel christliche Kirchen sind, aber wenn du op ernst en verlangen hast, Jesus nachfolgen, kost erprägnen, dat Menschen, die uitlachen en spotten wollen. Dat passiert meist ohne Utnung. Vielmal is dat wat kleinet, wat so eine Verfolgung bringt. Einmal, als bloß wenn einer nur Kirk fort nur ursagt, dass sie einem lachen. Sie lachen und sagen, kijk mal, die läuft wirklich noch an Sand. Einmal loten sie Sonne deine Kirk vor den Tag, aber wenn die die Bibel stand vor, dann spotten sie an. Sie behandeln an, als wenn sie nicht ganz klug oder einsichtig sind. Sicher, da das nicht leicht so eine Verfolgung entgegennehmen. Veel mensen gruwelen zich wanneer ze daaraan denken, oder sonst zijn. Ze willen zich ook niet ruut te stoppen en voor Jezus te zeggen. Ze weten zeer goed dat ze hun leven ändern zullen, maar ze fürchten zich zo voor zo'n vervolging, dat ze zich gewoon niet afweren. Wanneer deze instelling niet een don't wat het kost is, wirst du Jezus ook niet zijn. Zacchaeus had zo'n instelling en hij kreeg Jezus te zijn. Wordt de furcht voor mensen die terughouden? Is voor Jezus en Bethlieden werkelijk zo wat schlimmer? Is wat de Heiland voor ons gedaan heeft niet weer in Beth voor arm te lieden? Mensen spiegelen op arm en lasten arm en wie worden ons schemen voor arm in te staan? We zullen ons op laatst niet God zijn kinderen nennen, wanneer wir ons met arm schemen. Wel we voor arm in staan, een don't wat het kost.

Yvian Mon. Yvian Mon, je boeren en een tlina dart. Hij was op en een ander tlina dart. Wat hij dart is je ult weer, schoft hij ons een halt op bij de. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, je een keer meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huwet om en je nomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het op je kocht, heeft niet een huwet schulder gegeven van mensen, en heeft zich niet eens een huwet steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddess orbit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz aschelig, werd hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een reimische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze welt, zijn evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw.

os det ena leven, hier vi en mål. Jesus kjem nå hirden, vart jo buren oss en baby, så oss vi alla sent. Dan vas he opp hier med trubbel in je for, så oss vi alla dungen. Dan jink he ons en stich for opp, vart vi kjernen he er ongoen. Dan golf he sin leven en sin blot, opp in trits for onze zind en vil stort kovi nisch betolen. Dan starf he en stund var er opp, en fuhr nom himmel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven van tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

Gode Marius. Vi gjør det dot. Hast du dot funderet over all your frøkt? Hast du dot dann auch all beantwortet? Dot gaffst du en sprechwort, dot heut man soll dem Dach nicht fair dem Uven luven. Aber man kann je mit von dat Baste utgunen. En an met die aanstelling verzet je daar hem dag te gunnen, nee. En dat wens ik dat u dat kos. Die gruist hier Christoph en dat program Tim Koffer en Mate. Dat hoit hier dan dat ik een bit met die tips aan wel. Ik wil hier te die reden. En de kost dan even dem tijd dan die koffer en mate drinken. En wanneer het ware dat te laat, vielleicht nog te reden. Dat wordt dat van der waarschijnlijk nog de gelegenheid gegeven, dat zal hier in deze gegend opwarmen bij 30 graden en mogelijk worden bij 17 graden Celsius. Ja, dat is ons winter hier de tijd. We zijn ganz op vol in winterbanen en van der wordt nog 80% chance hier te verrijden. So, ik zie ook onbedingt ontevreden over ons winter. De temperaturen die laten zich... Der Lute sich genäut, der war mal so sei. Von der aus Donnerstag, der 6. August 2026. Und wann ich dort noch nicht hat, all die plattische Menschen und jeder einen, willkommen hier. Und das nächste, hör ich mal nur in Leute.

Nu kom ik nog in tijd, Jacobus de tredje kapitel, eerste vers. Mijn breda, de meeste van jullie zullen niet verzeker leren te zijn, wils je weten dat die een later verantwoording hebben. Nu dat is zeer wichtig dat te zijn. Hij zegt hier dat leraars aan een later verantwoordelijkheid. En de oorzaak is dat de grote gevoel is dat de door valse leer verkomt, aanrechter te onrechter. Mij bodert dat zeer dat er zoveel christen zijn in deze tijd die even snapt zijn van valse leer. Voorken heeft dat met profetie te doen. Mensen hebben zich nog immer geïnteresseerd voor die profetie, maar niet zoveel dat ze weten willen wat God daarvan zegt. Leven bloos wils mensen haar nog immer gewonderd wat de toekomst hält voor ons mensen. Veel te voorken zijn zo'n mensen die zich vertiefen in profetie, zeer aanwissend in wat de Bijbel in grote ganse te zeggen heeft. Die willen bloos van ene lei heren, en de meeste tijd is dat profetie. En zo'n die zo'n dan reden, kunnen zeer dramatisch zijn, en oh jo, dat is wat mensen je felt. Ene lei, even wat ik me zeer vrij, is dat in de laatste tijden, zijn er een aantal steden waar mensen toekomen en heimen God zijn woord te studeren en die doen dan de Bijbel nemen en daar binnen forschen wat God te aan te zeggen heeft. Mij geveld zo'n zeer en ik dank God daarvoor. Dat heeft zeer gefeeld. Dat is zeer zo dat er dan ook zonen zijn die dan zo'n interesse waarnemen meer valse leer te verspreiden. Ober Gott sei Dank für Söhne, die wirklich Gott sein ganzes Wort und ihr Rechte donen und studieren donen. Und jo, da sind auch gute Zeuge, die flittig sind, Gott sein Wort zu predigen und ihr Rechte. Söhne, die eine falsche Lehre ausgeben, sind ja wenig stolz und pochen sich, dass sie die beste Lehrer sind in der Gemeinde. Vorken sind dort dann Söhne, die in höchere Lehre anstalten, hoch ausgelehrt sind, zo'n scholen die God zijn woord aan zijn gezet ha, en donen dem Herr Jezus niet eren als God zijn zijn, die de eenste heiland is voor mensheid. Een prediker die vlietig is God zijn woord uit te geven, had gehoord van een jonge man, dem hij dat evangelium gegeven had, en die zich dan bekeerd had, deed nu anders prediker als aan wie geleerd worden. Hij weer een zeer stolte jonge man, schijnt, en een had gezegd dat wanneer een nou aan hartje deed met verstand, dan hield zich dat zo als wanneer de jonge man dacht dat hij de vierde weer en de drie eenje God had. Zeer stolt. Jo, de tong is een zeer wichtig ding en ons mensen. Zonen die zo stolt zijn en valse leer uitgeven, zeer dan dat wie predigers die nog God zien woord predigen en ongerechte doen, dat wie een beetje eenvoudig zijn. En dat we niet zeer gewitst zijn, en dat we leven zullen stel zijn. Ober vriend, ik zei die, zolang als God mij odem en verstand geeft, waar ik doen wat ik kan God zijn woord uit te geven, wils God heeft dat zeer klaar gemaakt, dat God zijn woord is voor immer bestedigd, niet bloos in deze wereld, ober ook in hemel en de eeuwigheid. Weetst u dat de eeuwigheid wordt regeerd worden, door God zijn woord? God zijn woord is in de eeuwigheid bestedigd. Ober waarde, God zijn woord predigen en ongerechte brengt zeer grote verantwoordelijkheid met zich. En ik weet dat van mijzelf. En neem die opgave niet en een leichter juist op. En zie nu wat hij zegt, de tweede vers in het derde kapitel. En veel weg doen we alle stolperen. Wanneer iemand weer niet en zijn weer stolpert, die is een

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Tinha haftun tot allemal ze jegone os Jesus sin frind tot en anse van dosje je schechtend? Hab je ook al met onje gedacht, wofür ku je june zesta, bruder oder frind verzehe zalle, van dejen wat ongedone habe? Mi haft dat al furke ze jegone. Nu deze muss ik wel wie moet zeigen, wat Jesus te zinjen frind Petrus zeigt, os de am fragt, of dat töricht, wann hei einem anderen 7-mal vergeben wird.

0: Klock es saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is Tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

vi var ju ans adress om en från programgiver. Ans program är sedan alla på kassetter att ha. När kassett med en program kostar $6, en ene kassett med två programmer kostar bara $7. Wann je irgend ein van onze programmen bestalen mochte, schenkt ons het geld met wann je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programmen van die station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wann wie en die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 218. Wann je dat van deze programma bestalen mochte, vraagt u dat programma nummer 218. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort zu strahlen. Möcht Gott dich richtig sehen.

Psalm 112. Dei wat truzend wat gezeend worden. Gezeend is dei man der in haren vergt, der een grote vrede ons in je geboten haft. Dei wat je wilt je nokomen im land haben, den abrechten man sie je nokomen, worden gezeend zijn. Dei handelt im huis rik en ewerik, en sin je gerechtigheid haft geen eng. Für den abrechten wordet ze goa im diesteren dag, Hij is lijftolig, medliedend en gerecht. Wer medliedend is in jeren uitlied en in zijn handelingen oprechtig is, wordt het goed hebben. Die zal immer vaststonen, de gerechte worden niemals vergeten worden. Hij vergt geen schlechte noorecht, zijn hart is truhartig en verlaat zich op dem Herrn. Zijn hart is getroost en vergt zich nicht, wils endlich wordt hij over zijn vriend gewinnen. Hij heeft de armen rijkelijk gegeven, zijn gerechtigheid heeft geen eng. Zijn kracht wordt geëerd worden. De godlozer wordt het zijnen en hem oor met de tenen knirschen en vergonen. Wat de godlozer jeren willen, is te nuscht geworden.

Gaude Marius. Wil jy die dat? Haste die dat vandel al jy vreugd? Haste die dat dan ook al beantwoord? Dat jaf toe een spreekwoord dat heit man zal dem dag nicht ver dem oven loven. Oba man kan je met van dat baas te uitgoenen en dan met die aanstelling verzet je daar hem dag te goenen, nee? En dat wens ik dat u dat kost. Die gruist hier Christoph en dat program Tim Koffer en Mate. Dat heit hier dan dat ik een bit met die tips aan wel. Ik wil hier te die reden. En du kost dan even dem tijd dan die Koffer en Mate drinken. En wanneer het water dat te laat, vielleicht nog te reden. Dat wordt dat van der waarschijnlijk nog de gelegenheid gewete. Dat zal hier in deze gegend opwarmen bij 30 graden. En makkelijk worden bij 17 graden Celsius. Ja, dat is ons winter hier te tijd. We zijn ganz op vol in winterbanen. En van der wordt nog 80% chance heeft verreien. So, ik zie euch unbedingt ontevreden over ons winter. Die temperaturen, die lote sich genoeg, dat we mal so sei. Van der is donderdag, die 6. August 2026. En wann ik dat nog niet had, all de plot, die tremantje en jeder einen, welkom hier. En dat nächste, hör ich wir mal nur in Leute.